0: now. You're one of my kind.
1: Dit is Radio Park.
2: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van het

0: City Spark.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: Zaterdag 30 mei, de vijfde editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van zes artiesten in zes Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en de Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
1: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
2: Een notto kopen, dat kost een pak geld, jongen. En dan nog onderhoud, neefbaande. Nou vertelde de Leo van Victoria mij dat je als gewone mens ook een notto kunt leasen. Voor één vast bedrag per maand. Dat is toch ferm? Vanaf na noem ik hem Leo Lease.
3: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
4: De zon is er weer. Bij Keurslager de Mulder proef je de lente. Met malse kalfsmedaillons, verse lentesalades en fijne Belgische kipfilets. Ook voor je koude schotels en tapasplanken. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasgaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
5: Zalig is zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp
6: blijft het water in de grond.
5: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
7: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
8: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
9: Goedemorgen. Het aantal executies wereldwijd lag in 45 jaar nooit zo hoog. Het waren er vorig jaar ruim 2700, of een stijging met bijna 80% in een jaar tijd. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Het overgrote deel van de executies gebeurde in Iran. Dan volgt Saudi-Arabië. Het doel van Israël in Gaza is bijna bereikt, namelijk alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 doden. Dat heeft premier Netanyahu gezegd, 3 dagen na een zware aanval van het Israëlische leger, waarbij een van de leiders van Hamas gedood werd. Bij die aanslag op 7 oktober kwamen 1200 mensen om. Bij het grote offensief van Israël daarna zijn al zeker 72.000 Palestijnen gedood. En Sportclub Brugge staat nu wel heel dicht bij een nieuwe landstitel. Het won de topper tegen achtervolger Union met maar liefst 5-0. Joachim Seys scoorde de tweede.
10: Ik denk op voorhand dat niemand dat verwacht. Union is de best verdedigende ploeg in België, dus dat je er 5 kan maken tegen zo'n ploeg. Ik denk dat iedereen heel blij gaat zijn, maar ik ga proberen ook iedereen realistisch te houden dat we er nog niet zijn. En dan hopelijk kunnen we het onderaf maken.
9: Dan speelt Club uit bij KV Mechelen. Club Brugge heeft met nog 2 matchen te gaan 4 punten meer dan Union. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien, mogelijk ook met onweer, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, ook woensdag nog regen, maar dan wordt het geleidelijk warmer.
11: Kies je voor dames- of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en
12: kies voor mooie mode, Shirt Center.
8: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Onze jongens zijn verzot op de sandwiches van Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: In het Crown Plaza Hotel aan de Gerard Legrillelaan in Antwerpen is zondagmiddag een 89-jarige man overleden. De hulpdiensten werden rond 3:00 PM opgeroepen. Omdat de precieze doodsoorzaak nog niet duidelijk is, voert het gerechtelijk laboratorium een onderzoek. De politie onderzoekt ook momenteel de omstandigheden van het overlijden van deze 89-jarige man. De politie heeft 2 verdachten opgepakt in het onderzoek naar de dode man die zaterdag werd aangetroffen in de Ozierstraat in Antwerpen. Het Antwerpse parket bevestigt dat de 2 verhoord zullen worden over hun mogelijke betrokkenheid. Het slachtoffer lag zaterdag namiddag op straat voor de woning, waarna de hulpdiensten een perimeter instelden. Over de exacte omstandigheden bestaat nog veel onduidelijkheid. Speurders onderzoeken onder meer of de man uit een raam viel of het slachtoffer is geworden van geweld. Bij de Carrefour Market aan de Lierse Steenweg in Mortsel is zondagavond een deel van het dak ingestort na de hevige wolkbreuk. De watertoevoer kon de grote hoeveelheid regen niet verwerken, waardoor de druk op het dak te groot werd. Een oppervlakte van ongeveer 10 op 20 meter stortte in. De winkel was op dat ogenblik gesloten, waardoor niemand gewond raakte. De schade is aanzienlijk en de supermarkt zal voorlopig gesloten blijven. In het gemeentehuis van Brasschaat wordt vandaag maandag een steunregister geopend voor de slachtoffers van het zware verkeersongeval in de Sion-Kloosterlaan vrijdagavond. Vanaf 10:30 kunnen inwoners in het atrium een boodschap van medeleven achterlaten. De gemeente Brasschaat wil zo een sterene plek creëren waar mensen hun steun kunnen betuigen. Het register blijft tijdens de openingsuren toegankelijk voor iedereen in het gemeentehuis van Brasschaat.
4: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielsen en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel. Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
2: Goedemorgen. Regeringspartij Vooruit wil strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten, zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven, dat schrijft het Nieuwsblad. De ombudsman Energie krijgt geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers die zogezegd spotgoedkope contracten aanbieden, terwijl het eigenlijk de duurste zijn. En ze mikken vooral op de meest kwetsbare mensen, zoals ouderen. Vooruit dient daarover deze week een wetsvoorstel in het parlement. De kliklijn voor sociale fraude heeft vorig jaar een recordaantal meldingen gekregen. Het waren er bijna 7.900, of ruim 600 meer dan in 2024. Dat blijkt uit de cijfers van het meldpunt voor eerlijke concurrentie, bevoegd minister Rob Peenders.
3: We zien meldingen van zwartwerk, van uitkeringsfraude, alle mogelijke vormen waarbij er sociale fraude wordt gepleegd, komt binnen op het meldpunt. Dat wordt dan ook heel nauwgezet onderzocht. Want we zien bijvoorbeeld nu dat er meer en meer fraude wordt gedetecteerd bij mensen die een uitkering krijgen en tegelijkertijd een bijverdienst hebben, bijvoorbeeld via TikTok of OnlyFans.
2: Er werd op deze manier 414 miljoen euro gerecupereerd. Beenders voert de strijd tegen sociale fraude nog verder op met 377 extra inspecteurs. In Congo en Oeganda dreigt nog een veel grotere uitbraak van ebola, dat zegt expert Laurens Liesenborgs. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan snel stijgen, zegt Liesenborgs.
4: Daar zijn inderdaad alle elementen aanwezig voor een grotere uitbraak. Ten eerste is het een politiek instabiele regio. Ten tweede is er ook heel veel armoede. Er zijn weinig middelen om zo'n uitbraak in te dijken. En ten derde is het een variant waarvoor we geen vaccin hebben, waarvoor ook de diagnostiek moeilijk is.
2: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de internationale noodtoestand afgekondigd. Voor ons land is er voorlopig geen risico. Het aantal executies wereldwijd lag in 45 jaar nooit zo hoog. Het waren er vorig jaar ruim 2700, of een stijging met bijna 80% in een jaar tijd. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Het overgrote deel van de executies gebeurde in Iran, dan volgt Saudi-Arabië. Wellicht zijn het er in werkelijkheid nog veel meer, want veel landen geven geen cijfers vrij. En dan nog sport. Club Brugge staat heel dicht bij zijn 20e landstitel. Het won gisteravond de topper tegen achtervolger en rivaal Union met maar liefst 5-0. Joachim Seys scoorde de tweede.
5: Ik denk op voorhand dat niemand dat verwacht. Union is de best verdedigende ploeg in België, dus dat je er 5 kan maken tegen zo'n ploeg. Ik denk dat iedereen heel blij gaat zijn, maar ik ga proberen ook iedereen realistisch te houden dat we er nog niet zijn. En dan hopelijk kunnen we het onder de helft maken.
2: Want dan speelt club uit bij KV Mechelen. Union trekt naar AA Gent. Club Brugge heeft met nog 2 matchen te gaan 4 punten meer dan Union. En het weer nog. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien. Mogelijk met onweer, maxima rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer. Ook woensdag nog regen. Maar dan wordt het geleidelijk warmer en ook zonniger. Donderdag tot 22 graden. Daarna zelfs tot 25 graden.
0: La Maison 12. Ontdek topmerken in damesmode. Paul Smith, Mother Denim, Max Mara Weekend, Marcane Sports, Peuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison 12. Exclusieve damesmode met service aan de Paalstraat 12 in Hartje Schoten. La Maison 12. Onweerstaanbaar.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Mijn favoriet vieruurtje is ongetwijfeld een pannenkoek van bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: De politie heeft 2 verdachten opgepakt in het onderzoek naar de dode man die zaterdag werd aangetroffen in de Ozierstraat in Antwerpen. Het Antwerpse parket bevestigt dat de 2 verhoord zullen worden over hun mogelijke betrokkenheid. Het slachtoffer lag zaterdag namiddag op straat voor de woning, waarna de hulpdiensten een perimeter instelden. Over de exacte omstandigheden bestaat nog veel onduidelijkheid. Speurders onderzoeken onder meer of de man uit een raam viel of het slachtoffer is geworden van geweld. Bij de Carrefour Market aan de Lierse Steenweg in Mortsel is zondagavond een deel van het dak ingestort na de hevige wolkbreuk. De watertoevoer kon de grote hoeveelheid regen niet verwerken, waardoor de druk op het dak te groot werd. Een oppervlakte van ongeveer 10 op 20 meter stortte in. De winkel was op dat ogenblik gesloten, waardoor niemand gewond raakte. De schade is aanzienlijk en de supermarkt zal voorlopig gesloten blijven. In het Crown Plaza Hotel aan de Gerard Le Grellelaan in Antwerpen is zondagmiddag een 89-jarige man overleden. De hulpdiensten werden rond 3 uur 's middags opgeroepen. Omdat de precieze doodsoorzaak nog niet duidelijk is, voert het gerechtelijk laboratorium een onderzoek. De politie onderzoekt ook momenteel de omstandigheden van het overlijden van deze 89-jarige man. In het gemeentehuis van Brasschaat wordt vandaag maandag een steunregister geopend voor de slachtoffers van het zware verkeersongeval in de Sion-Kloosterlaan vrijdagavond. Vanaf 10:30 kunnen inwoners in het atrium een boodschap van medeleven achterlaten. De gemeente Brasschaat wil zo een sterene plek creëren waar mensen hun steun kunnen betuigen. Het register blijft tijdens de openingsuren toegankelijk voor iedereen in het gemeentehuis van Brasschaat.
4: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: ChatGPT?
2: Ja?
1: Ik wil met mijn mama gaan shoppen. Ze wordt 55, maar ze voelt zich oud. Dus ik wil ze stijlvol en wat jonger kleren. En ik heb een bikini en een beach outfit nodig voor mijn vakantie.
2: Geen probleem. Bij Dolce Donna vinden jullie alles tegelijk. Stijlvolle kleding voor mama, zodat ze zich er goed in haar vel voelt. En leuke strandoutfits voor jou.
1: Ah, perfect.
3: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor die bijzondere moeder-dochter momentjes. Gezellig shoppen verzekerd.
4: Schoon, hè, die gazon.
5: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
4: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
5: En voilà, onze tuin content.
4: Ja, en onze portemonnee ook.
5: Ja.
3: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlaarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 8 uur.
7: Een goedemorgen. Regeringspartij Vooruit wil strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven. Dat schrijft het Nieuwsblad. De ombudsman Energie krijgt geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers die dan spotgoedkope contracten aanbieden, maar die eigenlijk erg duur zijn. Ombudsman Erik Houtman steunt een strenger beleid.
8: Sinds 2024 bestaat al een regeling door de aandeelverkoop, waarbij men de klanten niet onmiddellijk mag verplichten om een contract te ondertekenen of te bevestigen, maar men 3 dagen bedenktijd moet geven. Dus het zou interessant zijn om voor die verkoop via telefoon om daar een 3 dagen bedenktijd voor te voorzien.
7: Vooruit dient deze week het wetsvoorstel in het parlement. In Westende aan Zee is afgelopen nacht een huis volledig uitgebrand. De 2 bewoners geraakten zelf op tijd naar buiten, maar zijn toch nog naar het ziekenhuis gebracht. Omdat ze mogelijk te veel rook hadden ingeademd. Hun hondje overleefde het niet. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Congo en Oeganda dreigt nog een veel grotere uitbraak van ebola, dat zegt expert Laurens Liesenborgs. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan snel stijgen, zegt Liesenborgs.
9: Er zijn inderdaad alle elementen aanwezig voor een grotere uitbraak. Ten eerste is het een politiek instabiele regio. Ten tweede is er ook heel veel armoede. Zijn er weinig middelen om zo'n uitbraak in te dijken. En ten derde is het een variant waarvoor we geen vaccin hebben, waarvoor ook de diagnostiek moeilijk is.
7: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de internationale noodtoestand afgekondigd. Voor ons land is er voorlopig geen risico. En het risico op een hantavirusuitbraak blijft erg laag, al kunnen er nog besmettingen opduiken bij passagiers of de crew van het Nederlandse cruiseschip. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het cruiseschip komt vandaag aan in de haven van Rotterdam. Daar gaat het personeel in quarantaine. Passagiers werden eerder al van boord gehaald. In totaal zijn zo'n 440 mensen mogelijk blootgesteld aan het virus. 3 zijn eraan gestorven. En Club Brugge kan donderdag zijn 20e landstitel pakken. Het klopte gisteravond achtervolger en rivaal Union met 5-0. En heeft met nog 2 wedstrijden te gaan nu 4 punten meer dan Union. Het wordt moeilijk, beseft Union-trainer David Hubert.
10: Een wedstrijd over het algemeen die voor mij naar scoren overdreven is en buiten proportie. Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een heel grote optie zou kunnen pakken op die titel. En het zijn 4 punten. Wij moeten 6-6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is.
7: Club Brugge trekt donderdag naar KV Mechelen. Union moet naar AA Gent. En het weer nog. We krijgen een wisselend bewolkte dag met geleidelijk buien vanuit het westen. Die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer. Woensdag ook nog wisselvallig, wel wat warmer bij 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zomers met veel zon en maxima tot 26 graden.
0: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur. Kies voor mode.
6: voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Het ontbijtbuffet bij Manus Bis is om duimen en vingers bij af te likken.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: In het Crown Plaza Hotel aan de Gerard Legrillelaan in Antwerpen is zondagmiddag een 89-jarige man overleden. De hulpdiensten werden rond 3:00 PM opgeroepen. Omdat de precieze doodsoorzaak nog niet duidelijk is, voert het gerechtelijk laboratorium een onderzoek. De politie onderzoekt ook momenteel de omstandigheden van het overlijden van deze 89-jarige man. Bij de Carrefour Market aan de Lierse Steenweg in Mortsel is zondagavond een deel van het dak ingestort na de hevige wolkbreuk. De watertoevoer kon de grote hoeveelheid regen niet verwerken, waardoor de druk op het dak te groot werd. Een oppervlakte van ongeveer 10 op 20 meter stortte in. De winkel was op dat ogenblik gesloten, waardoor niemand gewond raakte. De schade is aanzienlijk en de supermarkt zal voorlopig gesloten blijven. De NMBS gaat kabels plaatsen aan de vensterbanken onder de luifel van station Antwerpen Centraal in de Pelikaanstraat. Het gaat voorlopig om een proefopstelling in overleg met de stad Antwerpen. Met de ingreep wil de NMBS voorkomen dat de vensterbanken gebruikt zullen worden als zit- of ligplaats. Volgens de spoorweggemaatschappij zorgen dakloze mensen daar geregeld voor heel wat overlast. Na een evaluatie kan de maatregel uitgebreid worden naar alle vensterbanken. De Ruppeltunnel op de A12 wordt de komende maand 's avonds en 's nachts telkens afgesloten in één rijrichting. Tot en met 29 mei gaat het om de tunnelkoker richting Antwerpen. Daarna volgen werken in de richting van Brussel. Het agentschap Wegen en Verkeer bereidt zo een toekomstige totaalrenovatie van de tunnel voor. Tijdens de werken gelden omleidingen via de afritten Ruppelkanaalzone, Boom of de Ruppelbrug.
4: Een nieuw plat dak op uw huis? A. Michielsen en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
2: Vertel, mijn zoon. Was het de drank?
1: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
2: Begrijpelijk. Bid 10 weesge groetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
3: Halleluja. De verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
4: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
6: Goedemorgen. De opvoedingslijn krijgt opvallend meer vragen van vaders en grootouders. Zo vragen 4 op de 10 papa's raad over hun pubers, over de relatie met hun kind, over de prestaties op school of over hoe ze grenzen moeten stellen bijvoorbeeld, maar ook over de vrienden van hun tieners. Ilse de Blok van de opvoedingslijn.
7: In de puberteit lijkt het soms alsof je veel minder invloed hebt dan die slechte vrienden, tussen haakjes. Wat niet ongewoon is, want in de puberteit merk je dan zo dat die vrienden toch ook wel wat invloed hebben. En dat jij het niet alleen meer voor het zeggen hebt. Trouwens, dat is nooit geweest, maar je hebt wel dat idee.
6: En grootouders maken zich vaker zorgen over hun kleinkinderen, vooral over de kleuters die ze alles opvangen. De meeste oproepen bij de opvoedingslijn komen wel nog altijd van moeders. Regeringspartij Vooruit dient deze week een wetsvoorstel in voor strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven. Parlementslid Jeroen Soete van Vooruit.
8: Bij de Ombudsman Energie komen er ook wel heel wat klachten binnen jaarlijks over mensen die misleid worden, die onder druk gezet worden via de telefonische verkoop. Het gaat dan vaak over een zogezegd fantastisch aanbod dat achteraf blijkt een van de duurste energiecontracten op de markt te zijn.
6: Die telefonische verkopers mikken vooral op de meest kwetsbaren zoals ouderen. Het cruiseschip waarop het dodelijke Hantavirus uitbrak vaart op dit moment voor de Nederlandse kust. Straks komt het aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet en gaat het personeel in quarantaine. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen vastgesteld aan boord. Op een luchtmachtbasis in Idaho in de VS zijn 2 gevechtsvliegtuigen op elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 piloten konden zichzelf redden met hun schietstoel. Hun toestand is stabiel. De vliegshow werd meteen stilgelegd. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Enkele Brugge kan donderdag zijn 20e landstitel pakken. Het klopte gisteravond achtervolger en rivaal Union met 5-0. En heeft met nog 2 wedstrijden te gaan nu 4 punten meer dan Union. Het wordt erg moeilijk, beseft Union-trainer David Hubert.
9: Een wedstrijd over het algemeen die voor mij naar scoren overdreven is en buiten proportie. Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een heel grote optie zou kunnen pakken op die titel. En het zijn 4 punten. Wij moeten 6-6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is.
6: Club Brugge trekt donderdag naar KV Mechelen. Union moet naar AA Gent. Wisselend bewolkt vandaag met geleidelijk buien vanuit het westen. Die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, woensdag ook nog wisselvallig, wel wat warmer bij 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zomers met veel zon en maximaal tot 26 graden.
10: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode in Hartjeschoten. Persoonlijk advies, bekende merken en makkelijk en gratis parkeren. Shirtcenter, parking het Ven 12 in Schoten. Klik op shirt-center.be en
11: kies voor mooie mode. Shirtcenter.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

maakt dit nummer het verschil voor vandaag? We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.

0: Wat vinden mensen van Patisserie Manus?
1: Onlangs kreeg ik een ontbijtmand van Manus cadeau. Dat was puur genieten.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: In het gemeentehuis van Brasschaat wordt vandaag maandag een steunregister geopend voor de slachtoffers van het zware verkeersongeval in de Sion-Kloosterlaan vrijdagavond. Vanaf 10:30 kunnen inwoners in het atrium een boodschap van medeleven achterlaten. De gemeente Brasschaat wil zo een sterene plek creëren waar mensen hun steun kunnen betuigen. Het register blijft tijdens de openingsuren toegankelijk voor iedereen in het gemeentehuis van Brasschaat. Het Kroonkurkfestival keert deze zomer voor de vierde keer terug naar het gemeentepark van Kapellen. Van begin juli tot half augustus staan er 6 gratis festivalavonden en ook een nieuwe editie van Kapellen Zingt op het programma. Bezoekers mogen zich verwachten aan live bands, singer-songwriters en DJ's met onder meer Gene Thomas, Kleimans en Van Geel en DJ Frank. Ook lokaal talent krijgt opnieuw plaats op het podium. De organisatie wil vooral blijven inzetten op live muziek en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud in Kapellen. In het grenspark de Callendoutse Heide is de jaarlijkse beleefweken start. Tot en met zondag 25 mei staan er wandelingen met natuurgidsen, lezingen en kinderactiviteiten op het programma. Daarnaast loopt ook de Soorten Challenge, waarbij bezoekers zoveel mogelijk planten, vogels en insecten proberen te spotten en fotograferen. De waarnemingen kunnen doorgegeven worden via een app en helpen zo mee aan het natuuronderzoek in het park. Voor de activiteiten van de beleefweek in Callendout moeten deelnemers zich vooraf wel inschrijven.
4: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielsen en Zonen een krak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
2: Terug naar de muziek. Met minimum.

0: Zaterdag 30 mei, de vijfde editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van zes artiesten in zes Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en de Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
1: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bradschaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
2: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
3: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
2: Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Klein mannen, dat kost geld. Jongens, mij heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingels, ja, die zal ik zelf wel maken.
3: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 10 uur.
7: Goedemorgen. De opvoedingslijn krijgt opvallend meer vragen van vaders en grootouders. Zo vragen 4 op de 10 papa's raad over hun pubers, over de relatie met hun kind, over de prestaties op school of over hoe ze grenzen moeten stellen bijvoorbeeld, maar ook over de vrienden van hun tieners. Ilse de Blok van de opvoedingslijn.
8: Maar ook de grootouders die wat meer op afstand de ontwikkeling zien van hun kleinkinderen. En die dan vooral toch ook zorgen voor hun kind dan. Hè, voor de ouder van die kleinkinderen even bellen van we maken ons zorgen rond bijvoorbeeld een kind dat zich wat meer terugtrekt. Hoe zou mijn dochter of zoon daar beter mee om kunnen gaan?
7: De meeste oproepen bij de opvoedingslijn komen wel nog altijd van moeders. De Belgische auditdienst weigert om de spoedaankoop van anti-dronewapens voor het leger te onderzoeken. Dat schrijft De Morgen. Defensieminister Theo Francken had zo'n onderzoek gevraagd na een reportage van Pano over mogelijke wantoestanden bij die aankoop. Francken wil aantonen dat hij niks verkeerd deed, maar de auditdienst weigert dat dus te onderzoeken. Waarom is niet helemaal duidelijk. En het cruiseschip waarop het dodelijke Hanta-virus uitbrak vaart op dit moment voor de Nederlandse kust. Straks komt het aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet en gaat het personeel in quarantaine. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen vastgesteld aan boord. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hanta-virus laag blijft. Tot nu toe zijn zo'n 440 mensen mogelijk blootgesteld. 3 zijn aan het virus gestorven. Wisselend bewolkt vandaag met geleidelijk buien vanuit het westen. Die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, woensdag nog wisselvallig, wel warmer bij 18 graden.
9: La Maison 12. Ontdek topmerken in damesmode. Paul Smith, Mother Denim, Max Mara Weekend, Marcane Sports, Peuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison 12. Exclusieve damesmode met service aan de Paalstraat 12 in Hartje Schoten. La Maison 12. Onweerstaanbaar.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: vinden mensen van Patisserie Manus?
1: Het tiramisu-ijs van Manus is zonder twijfel mijn favoriet.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: In het Crown Plaza Hotel aan de Gerard Le Grillelaan in Antwerpen is zondagmiddag een 89-jarige man overleden. De hulpdiensten werden rond 3:00 PM opgeroepen. Omdat de precieze doodsoorzaak nog niet duidelijk is, voert het gerechtelijk laboratorium een onderzoek. De politie onderzoekt ook momenteel de omstandigheden van het overlijden van deze 89-jarige man. De politie heeft 2 verdachten opgepakt in het onderzoek naar de dode man die zaterdag werd aangetroffen in de Ozieestraat in Antwerpen. Het Antwerpse parket bevestigt dat de 2 verhoord zullen worden over hun mogelijke betrokkenheid. Het slachtoffer lag zaterdag namiddag op straat voor de woning, waarna de hulpdiensten een perimeter instelden. Over de exacte omstandigheden bestaat nog veel onduidelijkheid. Speurders onderzoeken onder meer of de man uit een raam viel of het slachtoffer is geworden van geweld. Bij de Carrefour Market aan de Lierse Steenweg in Mortsel is zondagavond een deel van het dak ingestort na de hevige wolkbreuk. De watertoevoer kon de grote hoeveelheid regen niet verwerken, waardoor de druk op het dak te groot werd. Een oppervlakte van ongeveer 10 op 20 meter stortte in. De winkel was op dat ogenblik gesloten, waardoor niemand gewond raakte. De schade is aanzienlijk en de supermarkt zal voorlopig gesloten blijven.
4: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielsen en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
2: ChatGPT?
3: Ja?
2: Bestaat er een jeans die altijd goed zit, comfortabel is en die ik over 10 jaar nog kan aandoen?
3: Ja hoor, de 7 for all mankind. Duurzaam, tijdloos en stijlvol.
2: Oh wauw. En waar koop ik die?
3: Dicht bij jou heb je Dolce Donna, de enige winkel in de buurt waar je 7 for all mankind kan kopen.
4: Dolce Donna, fashion en lingerie. Tijdloze comfort jeans. Over Manus in Capelle.
5: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
6: Een warmtepomp?
5: En een geothermische boring, hè?
6: Toch geen 3 firma's, hè?
5: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
6: Wauw, 1 aanspreekpunt voor het hele traject. Erken de boormeesters, advies.
4: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
7: Bij Keurslager De Mulder in Braschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
8: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
9: Goedemorgen. In Schaarbeek in Brussel is vanmorgen een middelbare school een tijdje ontruimd nadat er binnen een granaat werd gevonden. De politie ging ter plaatse, net als ontmijningsdienst Dovo. Die nam de granaat mee, waarna alle leerlingen en leerkrachten terug naar hun klas konden. Het is nog niet duidelijk van waar de granaat kwam. Dat wordt nog onderzocht. Het was vanochtend extra lang aanschuiven op de E40 in Groot-Bijgaarde. Daar zijn werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring. Wegen en verkeer vervangt daar een brugvoeg. Je kan er langs, maar trager en over smallere rijstroken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
10: Er wordt voornamelijk overdag gewerkt. We gaan ook tijdens bepaalde periodes helemaal niet werken, omdat de materialen die we gebruiken bij het onderhoud van de voegen moeten uitharden. Dus soms gaan mensen zien dat bepaalde rijstroken daar in Groot-Bijgaarde afgesloten zijn, zonder dat er activiteit is.
9: De werken en dus ook de hinder duurt nog zeker tot en met zondag 7 juni. En in Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt bij Russische aanvallen met drones en raketten. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. In de stad Dnipro werd een appartementsgebouw geraakt. Daar alleen al vielen 18 gewonden, onder wie 2 kinderen. Rusland reageerde zo op de Oekraïnse aanvallen in Moskou, waarbij afgelopen weekend 3 doden vielen. Wisselend bewolkt met geleidelijk buien vanuit het westen rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, woensdag wisselvallig en 18 graden.
1: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur. Kies voor mooie mode, Shirtcenter.
8: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Voor de koffiekoeken van Manus maak ik met plezier een ommetje.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
3: In het gemeentehuis van Brasschaat wordt vandaag maandag een steunregister geopend voor de slachtoffers van het zware verkeersongeval in de Sion Kloosterlaan vrijdagavond. Vanaf 10:30 kunnen inwoners in het atrium een boodschap van medeleven achterlaten. De gemeente Brasschaat wil zo een sterene plek creëren waar mensen hun steun kunnen betuigen. Het register blijft tijdens de openingsuren toegankelijk voor iedereen in het gemeentehuis van Brasschaat. De NMBS gaat kabels plaatsen aan de vensterbanken onder de luifel van station Antwerpen Centraal in de Pelikaanstraat. Het gaat voorlopig om een proefopstelling in overleg met de stad Antwerpen. Met ingreep wil de NMBS voorkomen dat de vensterbanken gebruikt zullen worden als zit- of ligplaats. Volgens de spoorweggemaatschappij zorgen dakloze mensen daar geregeld voor heel wat overlast. Na een evaluatie kan de maatregel uitgebreid worden naar alle vensterbanken. De Ruppeltunnel op de A12 wordt de komende maand 's avonds en 's nachts telkens afgesloten in één rijrichting. Tot en met 29 mei gaat het om de tunnelkoker richting Antwerpen. Daarna volgen werken in de richting van Brussel. Het agentschap Wegen en Verkeer bereidt zo een toekomstige totaalrenovatie van de tunnel voor. Tijdens de werken gelden omleidingen via de afritten Ruppelkanaalzone, Boom of de Ruppelbrug.
4: Lekkende daken? Die komt aan Michielsen en Zonen voor je maken. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Braschaat en op kledingwieland.be.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 12 uur.
3: Goedemiddag. Het cruiseschip waar het dodelijke Hanta-virus uitbrak is aangekomen in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet. De 27 mensen aan boord moeten ook meteen in quarantaine. Havenmeester René de Vries.
4: We hebben een steiger gevonden wat op ruime afstand ligt van bewoond gebied. Maar wel een steiger waar we genoeg ruimte hebben aan de wal om straks de bemanning te testen. En dan staan er een aantal mobile homes klaar. En daarin gaan een aantal bemanningsleden voor 6 weken in quarantaine. Mensen kunnen koken, uiteraard slapen. Er zit een wasmachine in. Er komen nog zitjes voor buiten, want het wordt de komende dagen erg warm.
3: De passagiers van het schip werden eerder al van boord gehaald, onder hen ook 2 Belgen. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hanta-virus laag blijft. Tot nu toe zijn 3 mensen eraan gestorven. In Schaarbeek in Brussel is vanmorgen een middelbare school een tijdje ontruimd nadat er binnen een granaat werd gevonden. De politie ging ter plaatse, net als ontmijningsdienst Dovo. Die nam de granaat mee, waarna alle leerlingen en leerkrachten terug naar hun klas konden. Het is nog niet duidelijk van waar de granaat kwam, dat wordt nog onderzocht. Het was vanochtend extra lang aanschuiven op de E40 in Groot-Bijgaarde. Daar zijn werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring. Wegen en verkeer vervangt daar een brugvoeg. Je kan er wel langs, maar trager en over smallere rijstroken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
5: Er wordt voornamelijk overdag gewerkt. We gaan ook tijdens bepaalde periodes helemaal niet werken, omdat de materialen die we gebruiken bij het onderhoud van de voegen moeten uitharden. Dus soms gaan mensen zien dat bepaalde rijstroken daar in Groot-Bijgaarde afgesloten zijn, zonder dat er activiteit is.
3: De werken en dus ook de hinder duurt nog zeker tot en met zondag 7 juni. In Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt bij Russische aanvallen met drones en raketten, dat melden de Oekraïnse autoriteiten. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. In de stad Dnipro werd een appartementsgebouw geraakt. Daar alleen al vielen 18 gewonden, onder wie 2 kinderen. Rusland reageerde zo op de Oekraïnse aanvallen in Moskou, waarbij afgelopen weekend 3 doden vielen. En sport: op de wereldranglijst van het mannentennis stijgt Zizou Bergs naar zijn hoogste ranking ooit. Hij wint 1 plek en is nu 38ste. Dat is 2 plaatsen lager dan de beste Belg Alexander Bloks. Rafael Collignon gaat ook vooruit en is nu 64ste. Bij de vrouwen zakt Elise Mertens 1 plaats. Ze blijft wel de beste Belgische op plek 23. Hanne van de Winkel valt net uit de top 100. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanaf het westen met buien die pittig kunnen zijn, maxima rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
1: De mooiste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Bis en Meyerlin. Aangevuld met Mark Kane en Brax. Shirt Center, parking het Vent 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be.
6: Kies voor mooie mode, Shirt Center.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Elk uur vers gebakken pistolets in het weekend, daarvoor schuif ik graag aan bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Bij de Carrefour Market aan de Lierse Steenweg in Mortsel is zondagavond een deel van het dak ingestort na de hevige wolkbreuk. De watertoevoer kon de grote hoeveelheid regen niet verwerken, waardoor de druk op het dak te groot werd. Een oppervlakte van ongeveer 10 op 20 meter stortte in. De winkel was op dat ogenblik gesloten, waardoor niemand gewond raakte. De schade is aanzienlijk en de supermarkt zal voorlopig gesloten blijven. De NMBS gaat kabels plaatsen aan de vensterbanken onder de luifel van station Antwerpen Centraal in de Pelikaanstraat. Het gaat voorlopig om een proefopstelling in overleg met de stad Antwerpen. Met ingreep wil de NMBS voorkomen dat de vensterbanken gebruikt zullen worden als zit- of ligplaats. Volgens de spoorweggemaatschappij zorgen dakloze mensen daar geregeld voor heel wat overlast. Na een evaluatie kan de maatregel uitgebreid worden naar alle vensterbanken. Het Kroonkurkfestival keert deze zomer voor de vierde keer terug naar het gemeentepark van Capelle. Van begin juli tot half augustus staan er 6 gratis festivalavonden en ook een nieuwe editie van Capelle Zingt op het programma. Bezoekers mogen zich verwachten aan livebands, singer-songwriters en DJ's met onder meer Gene Thomas, Kleimans en Van Geel en DJ Frank. Ook lokaal talent krijgt opnieuw plaats op het podium. De organisatie wil vooral blijven inzetten op live muziek en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud in Capelle. In het grenspark de Callenthoutse Heide is de jaarlijkse beleefweken start. Tot en met zondag 25 mei staan er wandelingen met natuurgidsen, lezingen en kinderactiviteiten op het programma. Daarnaast loopt ook de Soorten Challenge, waarbij bezoekers zoveel mogelijk planten, vogels en insecten proberen te spotten en fotograferen. De waarnemingen kunnen doorgegeven worden via een app en helpen zo mee aan het natuuronderzoek in het park. Voor de activiteiten van de beleefweek in Callenthout moeten deelnemers zich vooraf wel inschrijven.
4: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
2: De ruggraat de muziek. Met minimaal 35.

0: Zaterdag 30 mei, de vijfde editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van zes artiesten in zes Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en de Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
1: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
2: Zalig, hè, zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp
3: blijft het water in de grond.
2: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
4: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
5: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
6: Je zou het niet zeggen als je mijn atletisch lijf ziet, maar een mens wordt toch wat ouder. Dus heb ik een pensioensparen afgesloten bij de Leo van Victoria. Ik krijg wat terug van de belastingen en ik heb later een schone cent. Voilà, kan ik met de Leo nog een pint gaan drinken ook, hè? Of twee.
7: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
8: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 1 uur.
9: Goedemiddag. De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het ongeval in Brasschaat in Antwerpen is buiten levensgevaar, dat bevestigt het parket. Een auto met 5 minderjarigen botste vrijdagnacht tegen een boom. De bestuurder van 17 had geen rijbewijs. De jongens zouden de auto zonder toestemming hebben meegenomen van op een familiefeest. De burgemeester Adinda van Gerve vraagt begrip.
10: Het gaat om jonge mensen en daarom toch graag een boodschap. Ik zeg het aan iedereen. Ieder van ons is jong geweest. Ik denk dat we niemand kunnen aanduiden, dat niemand van zichzelf kan zeggen, ik heb niks uitgestoken. Maar alsjeblieft mensen, oordeel en veroordeel niet. Maar maak nu uw hart open voor steun.
9: Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. In het gemeentehuis van Brasschaat is een rouwregister geopend. Het cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus uitbrak is aangekomen in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet. De 27 mensen aan boord, de bemanning en dokters moeten dan meteen in quarantaine. Havenmeester René de Vries.
11: We hebben een stijger gevonden wat op ruime afstand ligt van bewoond gebied. Maar wel een stijger waar we genoeg ruimte hebben aan de wal om straks de bemanning te testen. En dan staan er een aantal mobile homes klaar. En daarin gaan een aantal bemanningsleden voor 6 weken in quarantaine. Mensen kunnen koken, uiteraard slapen. Er zit een wasmachine in. Er komen nog zitjes voor buiten, want het wordt de komende dagen erg warm.
9: De passagiers werden eerder al van boord gehaald, onder hen ook 2 Belgen. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hantavirus laag blijft. Tot nu toe zijn 3 mensen eraan gestorven. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin belooft extra agenten voor de grenscontroles op Brussels Airport. De voorbije maanden stonden er in Zaventem soms lange wachtrijen, waardoor honderden reizigers hun vlucht misten. Quentin roept de Vlaamse regering wel op om haar verantwoordelijkheid te nemen en de infrastructuur te verbeteren. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder. Morgen bespreken de verschillende regeringen het probleem tijdens een overlegcomité. Graaf Etienne Davignon is overleden. Hij was 93 en een bekend zakenman. Zo werkte hij onder meer voor Fortis, Sabena en Brussels Airlines. Maar Davignon was ook vicevoorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast dreigde hij ook voor de rechter te moeten komen in het onderzoek naar de moord op de Congolese ex-premier Patrice Lumumba in 1961. En Iran heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. Ze hebben het aan bemiddelaar Pakistan gegeven dat het dan naar Washington stuurt. Het vredesoverleg zit muurvast omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen, onder meer over het kernprogramma van Iran. Amerikaans president Trump dreigde gisteravond opnieuw met zware aanvallen op Iran als er geen akkoord uit de bus komt. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn, maxima rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger tot 26 graden.
12: Kies je voor dames- of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirtcenter, parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en...
13: Kies voor mooie mode, Shirtcenter.
8: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Er gaat niets boven een vers gebakken croissant van Manus bij het zondagontbijt.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: De 14-jarige passagier die vrijdagavond zwaar gewond raakte bij het zware ongeval in Brasschaat is niet langer in levensgevaar. Dat geldt nu voor alle overlevenden van de crash. Het ongeval kostte, zoals u weet, 1 jong mensenleven. De wagen, bestuurd door een 17-jarige zonder rijbewijs, bleek van een familielid te zijn en zou zonder toestemming zijn gebruikt nadat de jongeren van een familiefeest kwamen. Het parket onderzoekt nog of de bestuurder onder invloed was op het moment van de feiten. Intussen is ook bevestigd dat vlak voor het ongeval een melding van geluidsoverlast en van snelrijdende wagens was binnengekomen bij de politie. De gemeente Brasschaat heeft intussen een rouwregister geopend. De Nederlandse YouTuber Yasser Germaoui, alias Issae, heeft gereageerd op de rellen met groepen jongeren zaterdagavond in Antwerpen tijdens de afsluiter van zijn streamtournee. Zijn evenement was bedoeld om geld in te zamelen voor een jongen met kanker, maar liep uit op zware ongeregeldheden met vernielingen en bekogelingen. Issae zegt dat hij een inschattingsfout heeft gemaakt door het evenement in Antwerpen te organiseren. En hij veroordeelt het gedrag van de jonge relschoppers scherp. Volgens de politie zijn 7 mensen bestuurlijk aangehouden. De YouTuber benadrukt dat hij zelf de politie heeft gebeld en dat hij nooit tot geweld heeft opgeroepen. De politie verspreidt een opsporingsbericht na een aanranding van een vrouw in Merksem, maar de feiten dateren al van vorig jaar. De verdachte volgde het slachtoffer toen van op tram 3 vanuit Antwerpen en viel haar aan op de Bredabaan. Hij probeerde de vrouw te verkrachten, maar zij kon uiteindelijk ontsnappen. De man sprak Engels en droeg tijdens de feiten een lichtgrijze trainingsoutfit. De politie vraagt getuigen die zich na al die tijd nog herinneren iets te hebben gezien om zich te melden.
4: Een nieuw plat dak op uw huis? A. Michielsen en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Op zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Zegt ChatGPT?
2: Ja?
1: Mijn favoriete winkel in Antwerpen is Too. Waar kan ik nu nog Patricia Pepe kopen?
2: Dat is zo opgelost. Bij Dolce Donna kan je altijd de nieuwste collecties shoppen.
1: Ah, dankjewel. Dat is dan mijn nieuw favoriete adres.
2: Weet je wat Dolce Donna tot ieders favoriet maakt? Ze hebben nog andere topmerken zoals Twinset, Lise Charmel, Obade, Chantelle en nog zoveel meer. En je kan er meteen matching lingerie bij kopen.
3: Maar één adres. Dorpstraat 49 in Capelle. Jouw favoriet, Dolce Donna.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 2 uur.
5: Goedemiddag. De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het ongeval in Brasschaat in Antwerpen is buiten levensgevaar, dat bevestigt het parket. Een auto met 5 minderjarigen botste vrijdagnacht tegen een boom. De bestuurder van 17 had geen rijbewijs. Ze zouden de wagen zonder toestemming hebben meegenomen van op een familiefeest, zegt journaliste Katrien Sales.
6: De auto is van een familielid, een vrouw, maar zij moet nog worden ondervraagd. Het is nog niet echt duidelijk hoe die jongeren aan de sleutels van de auto zijn gekomen, maar er is op dit moment geen enkele indicatie dat ze toestemming hadden om die auto te gebruiken.
5: Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om. Het parket onderzoekt nog altijd hoe het ongeval kon gebeuren. Het is wel al duidelijk dat de bestuurder van 17 veel te snel reed. Graaf Etienne d'Avignon is overleden. Hij was 93 en een bekend zakenman. Zo werkte hij onder meer voor Fortis, Sabena en Brussels Airlines. Maar d'Avignon was ook vicevoorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast dreigde hij ook voor de rechter te moeten komen in het onderzoek naar de moord op de Congolese ex-premier Patrice Lumumba in 1961. En Iran heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. Ze hebben het aan bemiddelaar Pakistan gegeven dat het dan naar Washington stuurt. Het vredesoverleg zit muurvast, omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen. Onder meer over het kernprogramma van Iran. Amerikaans president Trump dreigde gisteravond opnieuw met zware aanvallen op Iran als er geen akkoord uit de bus komt. En het weer nog. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn, maxima rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden.
7: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode in Hartjeschoten. Persoonlijk advies, bekende merken en makkelijk en gratis parkeren. Shirtcenter, parking het Ven 12 in Schoten. Klik op shirt-center.be en
8: kies voor mooie mode. Shirtcenter.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Tijdens de zomer sluit ik de werkweek altijd af met een bolletje ijs van Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: In enkele klassen van het Sint-Michielscollege in Brasschaat is er vandaag bijzondere begeleiding en psychologische opvang voor wie daar nood aan heeft na het drama met de 5 tieners van afgelopen weekend. 2 van de inzittenden van de wagen lopen school in het college. Ook het CLB en de politie van Brasschaat werken mee aan de ondersteuning van klasgenoten en vrienden. De 16-jarige jongen die het niet overleefde was leerling van Hotelschool Ter Duinen in Kokzijde aan Zee. Ook daar is de schok vanzelfsprekend groot en vangen deskundigen de medeleerlingen op. Intussen hebben heel wat inwoners van Brasschaat al een boodschap van medeleven achtergelaten in de registers op het gemeentehuis. Er is een afzonderlijk document voor de jongen van 16 die het niet overleefde en een steunregister voor de slachtoffers die nog in het ziekenhuis liggen en hun families. De rechtbank heeft een voormalig douanier uit Antwerpen veroordeeld tot 30 maanden cel met probatieuitstel omdat hij minderjarige jongens benaderde via chatgroepen. De man van 47 stuurde expliciete beelden, maakte seksuele afspraken en bood soms geld voor bepaalde handelingen. Volgens zijn advocaten raakte hij na het overlijden van zijn vrouw sociaal geïsoleerd en heeft de man nu schuldbesef. Hij moet zich ook intensief laten behandelen voor zijn problematiek en is voor minstens 5 jaar uit zijn rechten ontzet. Volgens deskundigen van de Verenigde Naties zou de drugstrafiek via de Antwerpse haven opvallend dalen. In bronlanden is vorig jaar nog 38 ton cocaïne met bestemming Antwerpen onderschept, tegenover in de eerste 5 maanden van dit jaar voorlopig 4 ton. Criminele organisaties zouden volgens die deskundigen steeds vaker uitwijken naar andere smokkelroutes en naar nieuwe methodes. De daling betekent volgens hen voor alle duidelijkheid niet dat er minder drugs in omloop zouden zijn. De gemeente Kapellen beëindigt de samenwerking met algemeen directeur Danny van Tichelen. Volgens het lokaal bestuur sluit zijn profiel niet langer aan bij de toekomstige uitdagingen van de gemeente. Johan van Kerkhoven wordt vanaf 1 juni waarnemend algemeen directeur. De gemeenteraad bespreekt het ontslag vanavond in besloten zitting.
4: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielsen en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
1: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
0: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 3 uur.
3: Goedemiddag. De bemanning van het cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak is in quarantaine geplaatst. Het schip is zo pas aangemeerd in Rotterdam. Daar zijn aangepaste containerwoningen voorzien waar ze dus 6 weken in quarantaine moeten. Je hoort directeur publieke gezondheid en welzijn Yvonne van Duinhoven.
4: Ze moeten zichzelf 2 keer per dag temperaturen om te kijken of ze koortsklachten ontwikkelen. En dat moeten ze ook doorgeven. Sowieso elke dag telefonisch. En mogelijk ook wel op afstand contact. Natuurlijk altijd met beschermende kledings- en mondneusmasker, et cetera. Elke week wordt er ook een vragenlijst bij ze afgenomen hoe het gaat met hun mentale gezondheid. Wordt er ook opnieuw weer bloedmonsters afgenomen om opnieuw te checken of ze het virus hebben.
3: Als dat zo is, moeten ze meteen naar het ziekenhuis. Interpol heeft bijna 4000 slachtoffers van cybercriminaliteit geïdentificeerd. Dat gebeurde bij een grote internationale actie. Bedoeling was om criminele netwerken bloot te leggen en online oplichters op te sporen. De actie vond plaats in 13 landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De internationale politie kon meer dan 200 verdachten oppakken en 50 servers in beslag nemen. En op de Malediven zijn de lichamen gevonden van de laatste 4 vermiste Italiaanse duikers. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. 5 Italiaanse toeristen kwamen afgelopen donderdag om toen ze een grot op zo'n 50 meter diepte aan het verkennen waren. 1 van de lichamen werd al gevonden tijdens een eerdere zoekactie. Daarbij kwam ook een reddingsduiker om het leven. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en opnieuw 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger tot 26 graden.
1: La Maison 12. Ontdek topmerken in damesmode. Paul Smith, Mother Denim, Max Mara Weekend, Marcane Sports, Peuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison 12. Exclusieve damesmode met service aan de Paalstraat 12 in Hartje Schoten. La Maison 12. Onweerstaanbaar.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Ons zondagontbijt, dat komt altijd van bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
3: De Antwerpse rechtbank heeft een man van 26 geen effectieve celstraf gegeven na het mishandelen van een Tinder-date. Voorafgaand daaraan zou er een ruzie zijn geweest over vermeende verspreiding van naaktbeelden. De man, een ambulancier, gaf toe dat hij slagen had uitgedeeld, maar ontkent beschuldigingen van gedwongen seks. De rechtbank legde de man van 26 nu 2 jaar cel met probatieuitstel op, samen met een boete en een schadevergoeding. Hij moet ook een behandeling volgen voor agressiebeheer en impulscontrole. In enkele klassen van het Sint-Michielscollege in Brasschaat is er vandaag bijzondere begeleiding en psychologische opvang voor wie daar nood aan heeft na het drama met de 5 tieners van afgelopen weekend. 2 van de inzittenden van de wagen lopen school in het college. Ook het CLB en de politie van Brasschaat werken mee aan de ondersteuning van klasgenoten en vrienden. De 16-jarige jongen die het niet overleefde was leerling van hotelschool Ter Duinen in Kokzijde aan Zee. Ook daar is de schok vanzelfsprekend groot en vangen deskundigen de medeleerlingen op. Intussen hebben heel wat inwoners van Brasschaat al een boodschap van medeleven achtergelaten in de registers op het gemeentehuis. Er is een afzonderlijk document voor de jongen van 16 die het niet overleefde en een steunregister voor de slachtoffers die nog in het ziekenhuis liggen en hun families. In Kapellen gaat afvalintercommunale IGEAN eind deze maand overtollige en niet gechipte afvalcontainers gratis ophalen. Vanaf 1 juni schakelt IGEAN over op het DIFTAR-systeem en mag elk huishouden in de gemeente nog maar 1 container per afvaltype gebruiken. De ophaling van extra containers gebeurt op 26 en 27 mei. Aanmelden daarvoor kan nog tot en met 20 mei. Inwoners moeten de lege bakken dan op 25 mei buiten zetten. Containers die niet gechipt zijn, worden vanaf de maand juni niet meer leeggemaakt.
4: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: schoon, hè, die gazon.
1: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
0: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
1: En voilà, onze tuin content.
0: Ja, en onze portemonnee ook.
1: Ja.
2: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
3: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
4: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 4 uur.
6: Goedemiddag. Op Linkeroever in Antwerpen is een meisje van 16 om het leven gekomen nadat ze werd aangereden door een bestelwagen. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde aan haar school. De hulpdiensten probeerden het meisje nog te reanimeren en ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is ze overleden. De bestuurder was alvast niet onder invloed van alcohol of drugs. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. De bemanning van het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak is in quarantaine geplaatst. Het schip meerde vanochtend aan in Rotterdam. Daar zijn aangepaste containerwoningen voorzien waar ze dus 6 weken in quarantaine moeten. Je hoort directeur publieke gezondheid en welzijn Yvonne van Duinhoven.
7: Ze moeten zichzelf 2 keer per dag temperaturen om te kijken of ze koortsklachten ontwikkelen. En dat moeten ze ook doorgeven. Sowieso elke dag telefonisch en mogelijk ook wel op afstand. Contact natuurlijk altijd met beschermende kledings- en mondneusmasker, et cetera. Elke week wordt er ook een vragenlijst bij ze afgenomen hoe het gaat met hun mentale gezondheid. Wordt er ook opnieuw weer bloedmonsters afgenomen om opnieuw te checken of ze het virus hebben.
6: Als dat zo is, moeten ze meteen naar het ziekenhuis. Intussen wordt het schip helemaal gedesinfecteerd. Dat duurt wellicht nog tot vrijdag. En Interpol heeft bijna 4000 slachtoffers van cybercriminaliteit geïdentificeerd. Het gebeurde bij een grote internationale actie. De bedoeling was om criminele netwerken bloot te leggen en online oplichters op te sporen. De actie vond plaats in 13 landen, in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De internationale politie kon meer dan 200 verdachten oppakken en 50 servers in beslag nemen. Deze namiddag en vanavond zwaar bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer en hagel, maximaal rond 16 graden. Morgen opnieuw veel wolken en vanaf de namiddag buien, ook tot 16 graden. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
8: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur.
9: Kies voor mooie mode, Shirtcenter.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Onze jongens zijn verzot op de sandwiches van Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: De 14-jarige passagier die vrijdagavond zwaar gewond raakte bij het zware ongeval in Brasschaat is niet langer in levensgevaar. Dat geldt nu voor alle overlevenden van de crash. Het ongeval kostte, zoals u weet, 1 jong mensenleven. De wagen, bestuurd door een 17-jarige zonder rijbewijs, bleek van een familielid te zijn en zou zonder toestemming zijn gebruikt nadat de jongeren van een familiefeest kwamen. Het parket onderzoekt nog of de bestuurder onder invloed was op het moment van de feiten. Intussen is ook bevestigd dat vlak voor het ongeval een melding van geluidsoverlast en van snelrijdende wagens was binnengekomen bij de politie. De gemeente Brasschaat heeft intussen een rouwregister geopend. De Nederlandse YouTuber Yasser Germaoui, alias Issae, heeft gereageerd op de rellen met groepen jongeren zaterdagavond in Antwerpen tijdens de afsluiter van zijn streamtournee. Zijn evenement was bedoeld om geld in te zamelen voor een jongen met kanker, maar liep uit op zware ongeregeldheden met vernielingen en bekogelingen. Issae zegt dat hij een inschattingsfout heeft gemaakt door het evenement in Antwerpen te organiseren. En hij veroordeelt het gedrag van de jonge relschoppers scherp. Volgens de politie zijn 7 mensen bestuurlijk aangehouden. De YouTuber benadrukt dat hij zelf de politie heeft gebeld en dat hij nooit tot geweld heeft opgeroepen. Volgens deskundigen van de Verenigde Naties zou de drugstrafiek via de Antwerpse haven opvallend dalen. In bronlanden is vorig jaar nog 38 ton cocaïne met bestemming Antwerpen onderschept, tegenover in de eerste 5 maanden van dit jaar voorlopig 4 ton. Criminele organisaties zouden volgens die deskundigen steeds vaker uitwijken naar andere smokkelroutes en naar nieuwe methodes. De daling betekent volgens hen voor alle duidelijkheid niet dat er minder drugs in omloop zouden zijn. Ook de gemeente Schoten neemt nu donderdag deel aan straatvinken, een grote verkeersstelling in heel Vlaanderen. Tussen 5 en 6 in de late namiddag tellen inwoners dan hoeveel voetgangers, fietsers en voertuigen door hun straat passeren. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en van de KU Leuven ondersteunen de telling. Met de verzamelde gegevens willen wetenschappers nagaan hoe leefbaar en verkeersveilig Vlaamse straten nog zijn. De resultaten moeten dan later de verschillen tussen buurten onderling in kaart brengen.
4: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Zaterdag 30 mei, de vijfde editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van 6 artiesten in 6 Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en de Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
2: Jongen, wij gingen ook eens skiën. Knots ik daar toch wel niet van die berg af, zeker? Lost hospitaal binnen. Alle chance dat we een reisverzekering hadden bij de Leo van Victoria. Want die van ons, die kan wel skiën, maar niet met een notte rijden. Dus hebben ze ons met onze notte naar Roos gebracht. Dat is een gerief, zo'n Leo.
3: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
4: De geur van barbecue in de lucht, dat is puur genieten. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor een geslaagde barbecue. Van sappige steaks, gemarineerde brochettes tot huisbereide salades. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 5 uur.
6: Goedemiddag. Op Linkeroever in Antwerpen is een meisje van 16 om het leven gekomen nadat ze werd aangereden door een bestelwagen bij haar school. Dat bevestigt de politie. De hulpdiensten probeerden het meisje nog te reanimeren en ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is ze overleden. De bestuurder, een man van 47, was alvast niet onder invloed van alcohol of drugs. De precieze omstandigheden worden nog verder onderzocht. En in Lokeren, in Oost-Vlaanderen, is een man van 51 om het leven gekomen na een arbeidsongeval. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde toen hij een zwaar toestel verplaatste met een forklift. De man kwam onder het toestel terecht en was wellicht op slag dood. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De overbevolking in de gevangenissen is een humanitaire noodsituatie. Dat zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. De afgelopen 3 jaar steeg de overbevolking nog eens met 20%. Er zitten meer dan 2000 mensen te veel in de gevangenis en er is ook niet genoeg personeel. Het leidt allemaal tot problemen met hygiëne bijvoorbeeld en ook incidenten met agressie. Er moeten dringend maatregelen komen. Pieter Houbij van de Raad.
7: Dat zijn niet de meest elegante maatregelen, maar de situatie is ook wel bijzonder zorgwekkend. En wij denken dan aan de collectieve genade, waar we mensen eigenlijk vervroegd terug uit de gevangenis stuurt. Op lange termijn denk ik dat er echt wel op een andere manier moet worden gekeken naar hoe dat we straffen, wat de plaats is van de gevangenisstraf in onze samenleving.
6: Iran heeft een nieuwe autoriteit opgericht die de straat van Hormuz moet beheren, zoals de passage van schepen goedkeuren bijvoorbeeld. De zeestraat is een van de belangrijkste routes voor olie en gas uit de Golfstaten. Maar Iran blokkeert die al sinds het begin van de oorlog. Intussen heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS. De onderhandelingen zitten al een tijdje vast. De VS heeft nog niet gereageerd op het voorstel. En op de Malediven zijn de lichamen gevonden van de laatste 4 vermiste Italiaanse duikers. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. 5 Italiaanse toeristen kwamen afgelopen donderdag om toen ze een grot op zo'n 50 meter diepte aan het verkennen waren. Een van de lichamen werd al gevonden tijdens een eerdere zoekactie. Daarbij kwam ook een reddingsduiker om het leven. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
3: De mooiste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Bis en Meyerlin. Aangevuld met Mark Kane en Brax. Shirt Center, parking het Vent 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be. Kies voor mooie mode, Shirt Center.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Mijn favoriet vieruurtje is ongetwijfeld een pannenkoek van bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: De rechtbank heeft een voormalig douanier uit Antwerpen veroordeeld tot 30 maanden cel met probatieuitstel omdat hij minderjarige jongens benaderde via chatgroepen. De man van 47 stuurde expliciete beelden, maakte seksuele afspraken en bood soms geld voor bepaalde handelingen. Volgens zijn advocaten raakte hij na het overlijden van zijn vrouw sociaal geïsoleerd en heeft de man nu schuldbesef. Hij moet zich ook intensief laten behandelen voor zijn problematiek en is voor minstens 5 jaar uit zijn rechten ontzet. De gemeente Kapellen beëindigt de samenwerking met algemeen directeur Danny van Tichelen. Volgens het lokaal bestuur sluit zijn profiel niet langer aan bij de toekomstige uitdagingen van de gemeente. Johan van Kerkhoven wordt vanaf 1 juni waarnemend algemeen directeur. De gemeenteraad bespreekt het ontslag vanavond in besloten zitting. De politie verspreidt een opsporingsbericht na een aanranding van een vrouw in Merksem, maar de feiten dateren al van vorig jaar. De verdachte volgde het slachtoffer toen van op tram 3 vanuit Antwerpen en viel haar aan op de Bredabaan. Hij probeerde de vrouw te verkrachten, maar zij kon uiteindelijk ontsnappen. De man sprak Engels en droeg tijdens de feiten een lichtgrijze trainingsoutfit. De politie vraagt getuigen die zich na al die tijd nog herinneren iets te hebben gezien om zich te melden. In Kapellen gaat afvalintercommunale IGEAN eind deze maand overtollige en niet gechipte afvalcontainers gratis ophalen. Vanaf 1 juni schakelt IGEAN over op het DIFTAR-systeem en mag elk huishouden in de gemeente nog maar 1 container per afvaltype gebruiken. De ophaling van extra containers gebeurt op 26 en 27 mei. Aanmelden daarvoor kan nog tot en met 20 mei. Inwoners moeten de lege bakken dan op 25 mei buiten zetten. Containers die niet gechipt zijn, worden vanaf de maand juni niet meer leeggemaakt.
4: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielsen en Zonen een krak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

tv van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
2: Zeg ChatGPT.
3: Ja?
2: Stel nu hypothetisch. Ik zou naar een parenclub willen gaan.
3: Hypothetisch?
2: Allee ja, wat moet ik dan aandoen?
3: Dan wil je iets unieks.
2: Mm-hmm.
3: Dolce Donna heeft lingerie die opvalt en die je niet op internet kan kopen. Zo loop je niet hetzelfde gekleed als al die anderen.
2: Perfect. Hou dat toch maar even onder ons, hè?
4: Dolce Donna, fashion en lingerie. Ook voor activiteiten die je liever niet aan je moeder uitlegt.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
6: Goedenavond. In Rotterdam gaan de bemanningsleden van het cruiseschip, waarop het hantavirus was uitgebroken, de komende uren van boord. Dat gebeurt dan in kleine groepjes. Dat zegt de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam. Het schip meerde daar vanochtend al aan. De bemanningsleden worden nu nog allemaal getest op het virus. Daarna gaan ze 6 weken in quarantaine in containerwoningen daar. Journaliste Louise Buket.
7: Ze moeten 2 keer per dag hun koorts meten. De resultaten daarvan aan de behandelend arts brieven. Ze moeten ook elke dag een vragenlijst invullen waarop ze moeten aangeven hoe ze zich voelen, fysiek, maar ook mentaal. En ze moeten ook elke week een bloedstaal afstaan om te kijken of die mensen negatief blijven testen.
6: In Lokeren, in Oost-Vlaanderen, is een man van 51 om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde toen hij een zwaar toestel verplaatste met een vorklift. De man kwam onder het toestel terecht en was wellicht op slag dood. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De overbevolking in de gevangenissen is een humanitaire noodsituatie. Dat zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. De afgelopen 3 jaar steeg de overbevolking nog eens met 20%. Er zitten meer dan 2000 mensen te veel in de gevangenis. En er is ook niet genoeg personeel. Het leidt allemaal tot problemen met hygiëne bijvoorbeeld. En incidenten met agressie. Er moeten dringend maatregelen komen. Pieter Houbij van de Raad.
8: Dat zijn niet de meest elegante maatregelen, maar de situatie is ook wel bijzonder zorgwekkend. En wij denken dan aan de collectieve genade, waar we mensen eigenlijk vervroegd terug uit de gevangenis stuurt. Maar op lange termijn denk ik dat er echt wel op een andere manier moet worden gekeken naar hoe dat we straffen, wat de plaats is van de gevangenisstraf in onze samenleving.
6: Iran heeft een nieuwe autoriteit opgericht die de Straat van Hormuz moet beheren. Die bepaalt dan welke schepen er door mogen varen bijvoorbeeld. De zeestraat is een van de belangrijkste routes voor olie en gas uit de Golfstaten. Maar Iran blokkeert die al sinds het begin van de oorlog. Intussen heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS. De onderhandelingen daarover zitten al een tijdje vast. De VS heeft nog niet gereageerd op het voorstel. En in Spanje is zangeres Shakira vrijgesproken van belastingfraude. De rechter heeft beslist dat ze meer dan 60 miljoen euro moet terugkrijgen van de fiscus. Het gaat om een dossier van 15 jaar geleden. De Belastingsdienst vond dat Shakira belastingen moest betalen als inwoner van Spanje en legde haar een boete op. Maar de rechter was het daar dus niet mee eens. 2 jaar geleden werd Shakira ook al eens aangeklaagd voor belastingfraude. Ze trof toen een schikking. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen. Minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
9: Kies je voor dames- of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirtcenter, parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en...
10: Kies voor mooie mode, Shirtcenter.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Het ontbijtbuffet bij Manus Bis is om duimen en vingers bij af te likken.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park met nu nieuws van bij ons.
3: De Antwerpse rechtbank heeft een man van 26 geen effectieve celstraf gegeven na het mishandelen van een Tinder-date. Voorafgaand daaraan zou er een ruzie zijn geweest over vermeende verspreiding van naaktbeelden. De man, een ambulancier, gaf toe dat hij slagen had uitgedeeld, maar ontkent beschuldigingen van gedwongen seks. De rechtbank legde de man van 26 nu 2 jaar cel met probatieuitstel op, samen met een boete en een schadevergoeding. Hij moet ook een behandeling volgen voor agressiebeheersing en impulscontrole. De Nederlandse YouTuber Yasser Germaoui, alias Issae, heeft gereageerd op de rellen met groepen jongeren zaterdagavond in Antwerpen tijdens de afsluiter van zijn streamtournee. Zijn evenement was bedoeld om geld in te zamelen voor een jongen met kanker, maar liep uit op zware ongeregeldheden met vernielingen en bekogelingen. Issae zegt dat hij een inschattingsfout heeft gemaakt door het evenement in Antwerpen te organiseren. En hij veroordeelt het gedrag van de jonge relschoppers scherp. Volgens de politie zijn 7 mensen bestuurlijk aangehouden. De YouTuber benadrukt dat hij zelf de politie heeft gebeld en dat hij nooit tot geweld heeft opgeroepen. Volgens deskundigen van de Verenigde Naties zou de drugstrafiek via de Antwerpse haven opvallend dalen. In bronlanden is vorig jaar nog 38 ton cocaïne met bestemming Antwerpen onderschept, tegenover in de eerste 5 maanden van dit jaar voorlopig 4 ton. Criminele organisaties zouden volgens die deskundigen steeds vaker uitwijken naar andere smokkelroutes en naar nieuwe methodes. De daling betekent volgens hen voor alle duidelijkheid niet dat er minder drugs in omloop zouden zijn. Ook de gemeente Schoten neemt nu donderdag deel aan straatvinken, een grote verkeerstelling in heel Vlaanderen. Tussen 5 en 6 in de late namiddag tellen inwoners dan hoeveel voetgangers, fietsers en voertuigen door hun straat passeren. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en van de KU Leuven ondersteunen de telling. Met de verzamelde gegevens willen wetenschappers nagaan hoe leefbaar en verkeersveilig Vlaamse straten nog zijn. De resultaten moeten dan later de verschillen tussen buurten onderling in kaart brengen.
4: Vernieuwen van je dakgoten? Amichielse en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielse.be. Amichielse en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: samen rond het vuur. Een goed stuk vlees op de grill. Dat zijn de mooiste momenten. Bij Keurslager De Mulder adviseren we graag bij de keuze uit ons ruim barbecue-assortiment. Altijd vers, altijd met zorg bereid. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Zeg, ChatGPT.
2: Ja?
1: Ik moet morgen naar de dokter. Wat als nu mijn ondergoed gezien wordt?
2: Dan hoop ik dat het van Dolce Donna in Capelle is.
1: Ah, dan ga ik er nu beter even langs?
2: Absoluut. Wil je dat ik de route voor je uitstippel?
1: Ja, ja, dat is goed.
2: Dolce Donna, Dorpstraat 49 te Capelle, vlak over Manus.
3: Dolce Donna, fashion en lingerie. Want zelfs bij de dokter wil je klasse uitstralen.
4: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel. Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
6: Goedenavond. In Rotterdam verlaten de bemanningsleden het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken. Het schip meerde daar vanochtend al aan. De 27 bemanningsleden worden nog allemaal getest op het virus. Daarna gaan ze 6 weken in quarantaine in containerwoningen daar. Journaliste Louise Buket.
7: Ze moeten 2 keer per dag hun koorts meten. De resultaten daarvan aan de behandelend arts brieven. Ze moeten ook elke dag een vragenlijst invullen waarop ze moeten aangeven hoe ze zich voelen, fysiek, maar ook mentaal. En ze moeten ook elke week een bloedstaal afstaan om te kijken of die mensen negatief blijven testen.
6: Het schip wordt ook helemaal ontsmet. Intussen meldt Volksgezondheid dat er opnieuw iemand geïdentificeerd is die in contact is gekomen met het hantavirus. Het gaat om een Brusselaar die hielp bij de medische evaluatie aan boord van het cruiseschip. Het is een laag risicocontact. De man moet niet in quarantaine. De persoon wordt wel opgevolgd. De 2 andere landgenoten die een hoog risicocontact hadden, zitten op dit moment thuis in quarantaine. De oppositie wil dat het Rekenhof zich buigt over de aankoop van drone-afweersystemen door het leger. De vraag komt er nadat de federale auditdienst zei dat die het dossier niet zal onderzoeken. Defensieminister Franke had nogthans een audit aangekondigd na de PANO-reportage over mogelijke wantoestanden bij de spoedaankoop. Maar de auditdienst zegt dat ze er te weinig van kennen. De Zweedse woonwinkelketen IKEA schrapt wereldwijd 850 banen van de bijna 28.000. De directie wil de organisatie vereenvoudigen om de omzet te verhogen. De bedoeling is om dat tegen het einde van het jaar rond te hebben. Ongeveer 300 jobs sneuvelen in Zweden zelf. In ons land zouden er geen jobs verdwijnen. En afgelopen zaterdag hebben zo'n 600.000 Vlamingen naar de finale van het Eurovisie Songfestival gekeken. Dat is het laagste aantal sinds 2012. Vorig jaar keken er nog ruim 100.000 Vlamingen meer naar de finale. Er was ook dit jaar heel wat te doen rond de deelname van Israël door het geweld in de Gazastrook. Een aantal landen deden daarom uit protest niet mee. En veel kijkers haakten dus af. Ons land eindigde trouwens 21ste. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen. Minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden zelfs. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
4: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur.
8: Kies voor mooie mode, Shirtcenter.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

Beverly Hills of Antwerp. Dit is Spark.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
1: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
0: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
3: Dus, we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
4: Een warmtepomp.
3: En een geothermische boring, hè?
4: Toch geen drie firma's, hè?
3: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
4: Wauw, één aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
5: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 8 uur.
7: Goedenavond. Bij het dodelijke ongeval in Braschaat zouden meerdere tieners afwisselend met de auto hebben gereden. Dat weet VTM Nieuws. Het was een jongen van 17 die met de auto tegen een boom botste. Journaliste Katrien Sales.
8: In principe kan hij voor de politierechtbank worden gedaagd. De jongen is 17, maar dat kan al vanaf je 16e. Maar ik zeg in principe, want vooral moet nu eerst het onderzoek naar de omstandigheden van dat ongeval volop worden gevoerd. Zo is het bijvoorbeeld nog wachten op de resultaten van de bloedanalyse van de bestuurder.
7: Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Twee andere inzittenden van 16 en eentje van 14 raakten zwaar gewond. De Zweedse woonwinkelketen IKEA schrapt wereldwijd 850 banen van de bijna 28.000. De directie wil de organisatie vereenvoudigen om de omzet te verhogen. Bedoeling is om dat tegen het einde van het jaar rond te hebben. Ongeveer 300 jobs sneuvelen in Zweden zelf. In ons land zouden er geen jobs verdwijnen. En afgelopen zaterdag hebben zo'n 600.000 Vlamingen naar de finale van het Eurovisie Songfestival gekeken. Dat is het laagste aantal sinds 2012. Vorig jaar keken er nog ruim 100.000 Vlamingen meer naar de finale. Er was ook dit jaar heel wat te doen rond de deelname van Israël door het geweld in de Gazastrook. Een aantal landen deden daarom uit protest niet mee. En veel kijkers haakten dus ook af. Ons land eindigde zaterdag trouwens 21ste. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen. Minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
1: Shirt Center, het adres voor dames en heren mode in Hartjeschoten. Persoonlijk advies, bekende merken en makkelijk en gratis parkeren. Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten. Klik op shirt-center.be en
9: kies voor mooie mode. Shirt Center.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Zeg, ChatGPT.
1: Ja?
0: Ik wil een leuk zijden jurkje, maar mijn buikje mag niet meedoen.
1: Dan doen we alsof die op vakantie is.
0: Top idee.
1: Dolce Donna heeft Magic Shape weer die glad strijkt zonder dat je erin stukt.
0: Oké, en dat jurkje, dat mag ook iets zijn waarmee ik op TikTok views kan scoren, hè?
1: Dat zit goed. Jij straks ook.
2: Met Shapewear van Dolce Donna voel je je nog zelfzekerder.
3: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Redabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
4: Zaterdag 30 mei, de 5e editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van 6 artiesten in 6 Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en de Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
5: Jongen, jongen, jongen, waar heb ik die verzekeringspapieren nou weer gelaten? Gelukkig hebben ze daar bij Victoria Verzekeringen een oplossing voor. Mybroker.be. Daar vinden alles digitaal terug. Even een klapje te doen, dan bel het dan gewoon naar Leo.
6: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
8: Goedenavond. Bij het dodelijke ongeval in Bratsgaat zouden meerdere tieners afwisselend met de auto hebben gereden. Dat weet VTM Nieuws. Het was een jongen van 17 die met de auto tegen een boom botste. Journaliste Katrien Sales.
9: In principe kan hij voor de politierechtbank worden gedaagd. De jongen is 17, maar dat kan al vanaf je 16e. Maar ik zeg in principe, want vooral moet nu eerst het onderzoek naar de omstandigheden van dat ongeval volop worden gevoerd. Zo is het bijvoorbeeld nog wachten op de resultaten van de bloedanalyse van de bestuurder.
8: De tieners hadden de wagen zonder toestemming genomen van op een familiefeest. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. De bestuurder van 17, twee inzittenden van 16 en eentje van 14 raakten zwaar gewond. De familie van de Congolese premier Patrice Lumumba wil de Belgische staat voor de rechter dagen. Dat melden de advocaten van de familie. Lumumba was de eerste premier na de onafhankelijkheid van Congo. Hij werd in 1961 vermoord. Maar de zaak zal vervallen nadat bekend raakte dat voormalig topdiplomaat Etienne Davignon is overleden. Hij was de laatste Belg die mogelijk betrokken was, die nog leefde. Met de nieuwe rechtszaak hoopt de familie van Lumumba gerechtigheid te brengen voor koloniale misdaden. In twee Nederlandse supermarkten zijn drugs gevonden tussen het fruit. Dat meldt de politie daar. Het gaat om twee winkels van supermarktketen Lidl. In een van de winkels werden tientallen kilo's cocaïne gevonden in bananendozen. In de andere winkel is het nog niet duidelijk om welke drugs het gaat. De politie onderzoekt nog hoe de drugs in de winkels terechtkwamen en of de incidenten iets met elkaar te maken hebben. Vanavond en vannacht droog met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
6: De mooiste damesmode vind je bij Shirt Center met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Bis en Meyerlin. Aangevuld met Marc Kane en Brax. Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be. Kies voor mooie mode, Shirt Center.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

Спарк. До

0: Vergeef mij, heilige vader, want ik heb gezondigd.
1: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
0: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
1: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
2: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
3: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
4: Zalig, hè, zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp...
5: blijft het water in de grond.
4: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
3: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
6: Geen zin in stress aan de barbecue? Bij Keurslager De Mulder maken we het makkelijk. Kies uit ons ruim aanbod kant-en-klare barbecuepakketten. Perfect samengesteld voor jou. Jij hoeft alleen nog te grillen en te genieten. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Rasgaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 10 uur.
8: Goedenavond. De familie van de Congolese premier Patrice Lumumba wil de Belgische staat voor de rechter dagen. Lumumba was de eerste premier van Congo toen het onafhankelijk werd. Hij werd vermoord in 1961. Er liep al 15 jaar een zaak tegen topdiplomaat Etienne Davignon voor zijn betrokkenheid daarbij. Maar door zijn overlijden nu zal die zaak vervallen. Met de nieuwe rechtszaak hoopt de familie toch nog op gerechtigheid. Vanaf september verdwijnen miljoenen aan slapend geld in de staatskas. Het gaat om geld dat al minstens 5 jaar onaangeroerd op de rekening staat en waarbij de bank ook geen contact meer had met de eigenaar. De verjaringstermijn op dat geld wordt een flink stuk korter, van 30 naar 5 jaar. HLN-journalist Sven Ponsaert legt uit waarom de maatregel er komt.
9: 30 jaar op geld moeten wachten is erg lang, ook voor de overheid. En dat zeker in budgetair erg nijpende tijden. Om het gigantische gat in de begroting te helpen dichten, wil de regering De Wever nu versneld een groot deel van de ruim 825 miljoen aan slapende euro's in de schatkist krijgen.
8: Via het overheidsportaal MyMinFin kan je checken of je zelf recht hebt op slapend geld. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een aanval op Iran uitstelt die normaal voor morgen op de planning stond. Dat schrijft hij op zijn sociale media platform Truth Social. Onder meer Saudi-Arabië en Qatar zouden dat uitstel gevraagd hebben. De VS zegt wel dat het klaar staat om aan te vallen als er geen akkoord komt. De Amerikaanse miljardair Elon Musk wil binnenkort met zijn bedrijf SpaceX de beurs op. Dat liet Musk vandaag zelf weten. SpaceX specialiseert zich in ruimtevaart en AI. Musk mikt op een beurswaarde van meer dan 2000 miljard dollar. Het zou daarmee de grootste beursgang ooit zijn. HLN-beursexpert Pascal Papen.
10: In de eerste plaats om geld op te halen en in de tweede plaats omdat nu het moment is. Want er is een hype in ruimtevaartaandelen. Het gaat ook goed met AI en men wil bijvoorbeeld tot 75 miljard dollar ophalen. Dat is nog nooit eerder gebeurd dat er zoveel geld werd opgehaald bij een beursgang.
8: Volgens Amerikaanse media zou SpaceX midden juni de beurs opgaan. En in Turkije zijn bij een schietpartij in een restaurant 4 mensen om het leven gekomen. 8 anderen raakten gewond, dat meldde Turkse media. Het zou gaan om een jongen van 17 die het vuur opende op de eigenaar van het restaurant en een werknemer. Daarbij verwondde hij ook verschillende klanten. Terwijl hij op de vlucht sloeg, schoot hij ook nog 2 andere mannen dood. De dader wordt nog steeds gezocht. Ook zijn motief is nog niet bekend. Vanavond en vannacht droog met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 17 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
11: Kies je voor dames- of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en...
12: kies voor mooie mode, Shirt Center.
7: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
3: Goedenavond. In San Diego in de VS is minstens 1 dode gevallen bij een schietpartij in een moskee. Dat meldt de lokale politie. Volgens CNN gaat het om een veiligheidsagent. Het is onduidelijk of er nog slachtoffers zijn. Een schutter was de moskee binnengedrongen. Het is nog niet duidelijk om wie het gaat en wat hem bezielde. De omgeving werd een tijd lang afgesloten ook, maar volgens de politie is het gevaar intussen geweken. In Antwerpen is een man van 46 aangehouden in het onderzoek naar een verdacht overlijden afgelopen zaterdag. Een man werd dood teruggevonden op straat. Mogelijk viel hij uit het raam, maar het kan ook zijn dat hij met geweld om het leven werd gebracht. De vrouw die eerder ook werd opgepakt is intussen weer vrijgelaten. Het onderzoek naar de precieze doodsoorzaak loopt nog. En rond middernacht straks scheert een asteroïde rakelings langs onze aarde op zo'n 90.000 kilometer afstand. In astronomische termen is dat echt vlakbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een diameter tussen de 16 en 35 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
4: Die komt redelijk dichtbij, minder dan 100.000 kilometer afstand op zijn dichtste punt. Dus dat is tussen de aarde en de maan en ook een stukje dichter dan sommige satellieten die in een verre baan rond de aarde draaien. Maar er is geen enkel gevaar, dus hij gaat zeker niet neerstorten hier op aarde. Hij vliegt gewoon rakelings als het ware langs ons door.
3: Vannacht droog en vrij helder, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 17 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
0: De mooiste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Bis en Meyerlin. Aangevuld met Mark Kane en Brax. Shirt Center, parking het Vent 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be. Kies
2: voor
0: mooie mode,
2: Shirt Center. Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
1: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
0: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeans-specialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Braschaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
3: Zeg, ChatGPT.
4: Ja?
3: Help, ik heb vanavond een date en ik dacht dat het gewoon koffie was, maar ja...
4: Nu lijkt het meer op dessert.
3: Laten we zeggen, ik wil voorbereid zijn en goed overkomen. Iets subtiel, sexy, maar niet kaboom seks, hè?
4: Dan is Dolce Donna jouw redding. Ze hebben lingerie die zegt, ik voel me gewoon onweerstaanbaar.
5: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor als het spannend wordt, maar jij relaxed blijft.
6: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van middernacht.
8: Goedenacht. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee, dat meldt de lokale politie. Het gaat onder meer om een beveiliger. De 2 vermoedelijke schutters waren 17 en 19 jaar oud en werden dood aangetroffen in een auto in de buurt. De omgeving werd ook een tijd lang afgesloten. Er werd ook een school geëvacueerd. Volgens de politie is het gevaar intussen geweken. Een andere moskee in de buurt blijft vandaag wel gesloten. Het Israëlische leger heeft zeker 3 Belgen opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza, dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg naar Gaza, met humanitaire hulp aan boord en zo'n 500 activisten. Het Israëlische leger onderschepte een 40-tal van die boten. En rond deze tijd zou er een asteroïde rakelings langs onze aarde vliegen, op zo'n 90.000 kilometer afstand. In astronomische termen is dat echt vlakbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een diameter tussen de 16 en de 35 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
9: Die komt redelijk dichtbij, minder dan 100.000 kilometer afstand op zijn dichtste punt. Dus dat is tussen de aarde en de maan en ook een stukje dichter dan sommige satellieten die in een verre baan rond de aarde draaien. Maar er is geen enkel gevaar, dus hij gaat zeker niet neerstorten hier op aarde. Hij vliegt gewoon rakelings als het ware langs ons door.
8: Vannacht droog en vrij helder, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst nog droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 17 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
10: La Maison 12 ontdekt topmerken in damesmode. Paul Smith, Mavedenne, Max Mara Weekend, Marcaine Sports, Peuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison 12, exclusieve damesmode met service aan de Paalstraat 12 in Hartje Schoten. La Maison 12, onweerstaanbaar.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.